Al my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joets geword van alle gevreierij.

pas. Druk mij baby, baby, druk mij baby, baby, geef mij gas. Geld het ons nooit bij je niet.

het agtergekom, ek sing van baie vrouens. Daar's Diane. En dan is daar Amanda. En somtijds is daar Jolie.

0: Cactus FM, nuus.
1: Dat is hartelijk een goeiemiddag aan jou. Het was zo pas 5 uur, dus tijd voor jou nuus op Cactus FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Michael Gray wat hier in de achtergrond zijn drive wil maken met een extended mix The Weeknd. Maar dat is nog niet helemaal Navik. Wanneer viel dat voel het tung dat om Navik te of was hij Navik op pad? Is The Weeknd van Michael Gray. Als het zo pas geluisterd naar Elvis Presley's All Shook Up. I'm All Shook Up. Aangevraagd door Esther Botta van Constantia Kloof. Sy het gevra vir daardie ene, want sy was die wenner van vandag se woorddraai. Voordat ons kom by, ek dink wat ons gaan doen is, kom ons kyk hoe vinnig wat gebeur met die weer, dis in die verskeie streke, en net daarna, dan doen ons gevindige handelsbreek, voordat ons kom by nog een stukje muziek, en dan daarna luister ons na die Nies hoogtepunte in Nies Focus, hier op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gaan aan met die weer hierdie week.

Wel, sport is ook hier aan ons verschaffen met dank aan Marilla Media. Misschien een beetje wat op die sportgebied aangaan. Dat is vandaag die 18 augustus. Zuid-Afrika laat die bokken zijn toerisme geld blijkbaar onbenut. Wel, die Springbokkense handelsmerk is zo wat 2,2 miljard rand waard. En bereik een wereldgehoor waarvan toerismebemarkers net kan droom. Wel, kom ons kijk vir jou naar die volledige bericht. Zoals het ons het ontvangt hier. Die Springbokke is een gewilde handelsmerk, plaatselijk zowel als internationaal. Kenners maan echter dat Zuid-Afrika een guldige geleentheid die zijn vingers laat glip, door niet die Spaanse glorie in een permanente toerisme goudmijn te omskep nie. Professor Elmery Slabbert, directeur van toerisme navorsing en economie, die omgeving en die samenleving bij die Noordwest Universiteit, sy Potchefstroom campus, sê die waarde van een gewilde handelsmerk strekt veel verder als die sportveld. Zij het in haar navorsing onder meer gesteund op die meest onlangse Brand Finance South Africa 100 verslag. In die verslag wordt die Springbok handelsmerk op 2,2 miljard rand gewaardeerd. Ja. In totaal het die Bokkense handelsmerk een punt van 91,9 uit de 100 behaal. Die hoogste wat enige sportspan plaaslik behaal het. Navorsing wijst ook boonop dat 56% van plaaslike sportondersteuners die Springbokke as hulle gunstelingspan beskou. Die wereldwye reikwydte van die groen goud is eveneens indrukwekkend. Steeds bij rugby, die Bokke verwacht blijkbaar een hoë octaan aanslag, soos hulle dit noem, hoë octaan aanslag vanaf die All Blacks die komende naweek. 2025 het Zuid-Afrika 2 wedstrijden in Nieu-Seeland gespeeld. Die Springbokke het die eerste van die ontmoetings met 24-17 op Eden Park verloor, waarna hulle met mening in Wellington teruggeslaan het om met 43-10 te zegevier. Nou word die volgende hoofdstuk van die Bokke en die All Blacks se aksiebeleide rugbystorie hierdie naweek op Ellis Park geskryf. Nou en volgens Rassie Rasmus verwag hy 'n hoë oktaan aanslag van die besoekers. Ja, ons moet kyk wat hierdie naweek gaan gebeur. Jy kan die volledigheid van hierdie berig gaan navors en deurlees op die webwerf van Marula Media. Maar so bietjie gepraat oor die bokke, hier is nog ander interessante nuus oor die Springbokke. Springbokke en die All Blacks speel saterdag in die eerste toets van die Greatest Rivalry reeks op Ellis Park. Volgens Rassie Erasmus is die meeste bokke gereed vir die aksie, maar daar is nog een bietjie onzekerheid oor Sia Kolisi en Oxen Tje, sy fiksheid vir die eerste toets. Kolisi het de duispier in die onlangse wedstrijd in Argentinië in Buenos Aires seer gemaakt. Een soortgelijke besering het om vir die aanloop tot die nasieskampioenskap ook op die kantlijn gehou. En Tje is buiten die wedstrijd actie, sedert hy sy knie in die nasieskampioenskap toets teen Engeland op die eindste Ellis Park beseer het. Wel, hierdie kan probleme maak. Erasmus maak donderdag sy 23-taal vir die Ellis Park toets bekend en indien Kolisi nie deel van die opzet is nie, kan Paul de Villiers sy losvoorspelers op die losvoorspelers kunne volstaan. Baie, baie sterkte vir die bokke en specifiek vir Sian Kolisi.

zal het ons sport dan betreffen. Nou, die enigste sport is, ons gaan een beetje muziek maken. Dan is het tijd voor handelsbreek. Enkels verzoeken direct daarna. Die klanken van Thomas Enders, Living on the Edge. Net die naam.

En dit is Rihanna Nel. Sy kan jou laat lach met een liekie. Maar sy kan jou ook stil maak, want achter die vrolijke liekies is daar dikwels een dieper boodskap. Nog een groot liekie uit haar repertoire is een weier van die album Die Regte Tyd. En ek dink die titel alleen sê reeds iets van die Rihanna Nel wat ons leer ken het. Sy is nie iemand wat makkelijk opgee nie. Dink net aan die begin van haar loopbaan, een jong vrou wat haar loopbaan begin. Gospel, klein venues, albums, een nieuwe richting, een nieuwe gehoor en telkens moet sy haarself weer bewys. En so die woord weier pas nogal mooi by haar story. Sy weier om in een boksie geplaas te word. Sy weier om net een type muziek te maak. En sy weier om op te hou skryf. Hier is 'n weier vir jou.

een kopje koffie, om die donker weg te slaan. Dus beter zoet, dus beter zoet, dus beter stel.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.